Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn fluit. Ga zo een stukje spelen op mijn fluit. Hij zit hier in dit doosje en ik haal hem er zo uit. En dan ga ik lekker spelen op mijn fluit. Ik ga dus strakjes spelen op mijn fluit. Je denkt misschien, hoe ziet die fluit eruit? Dan zeg ik, heb geduld, joh, zit me niet zo op mijn huid. Dan zie je hem vanzelf, mijn nieuwe fluit. Want dat had ik tot nog toe niet verteld. Ik heb die fluit pas deze week besteld.

Nou, dan ga ik de fluit er even bij pakken. Even het doosje openmaken. Oh, wacht even. Ik krijg het doosje niet open. Oh, ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk, nou, daar zal je hem hebben. Is dat een mooie fluit of wel? Prachtig. Ik ga hem even in elkaar zetten.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achterfinale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rijnstreek FM.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart

0: Sebastien Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Geen nee, ze weet dat ik het toch doe. Zit in een Lambo waar we stressen om een long flow. Kom in de streets en ze vragen mij om pokoes. Want ik ben veel te ziek, kijk naar hoeveel hits ik ophoest. Maar gelukkig.

0: Vaderdag.
1: De eerste was al hard, nu gaat die tweede af. Die ding is 63 als ik zeetje trap. Had ik veel hier niet gedaan, dan was ik beter af. Kopje bij, tenen strak, ik rij er met het teetje strak. Nieuwe klep, ik meet hem af. Zweten ben die hete gast. Front sluit tussen wegen af. Op dietje met de regenpak. Een tientje als ik beetje

0: Hier naast mijn vrouw, ze denkt, wat denkt die gozer? Opgestaan en omgekleed, tabak is hier op weg te roken. Ik kocht die golf van GR, maar ik kon Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren gaan je hier voor geld verkopen.
1: Twee maal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: Welke gemeente?
2: Amsterdam, instantje.

van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Manuela. Manuela.
1: Rijnstreek FM.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: Dit is Jazz op zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
3: Goedemorgen, dames en heren luisteraars. Bij de prachtige zondagochtend weer om met ons samen naar jazzmuziek te luisteren. Het is een programma wat ik vooral samen heb gemaakt. Ik ben Ria Wicht, zoals u wel weet en in de jingle hoorde. En ik heb zelf uit de diverse hoeveelheden muziek die ik heb en die ook aan de RTV Rijnstreek geschonken zijn door een heel erg gulle gever te weten, iemand die een nalatenschap van heel veel cd's achterliet, heb ik weer mogelijk graaien in de doos en in mijn eigen kast willen kijken. Dus we beginnen met een plaat die in Eindhoven is opgenomen ooit in 2000. En daar heb ik een mooi stukje muziek op gehoord en die laat ik u graag horen. En dat is de New Iberia Jazz Band, bestaande uit Duitse en Nederlandse jazzmuzici. Dus laten we beginnen. When I Grow Old, Too Old to Dream.

Dat was de opname uit Eindhoven van de opname van de cd van de familie of de heer Ad van Berendonck, die daar ook zeer actief mooie platen heeft achtergelaten voor. En mensen, ik wilde eigenlijk nog even zeggen, we kregen vorige week een tip om nog een laatste informatie door te geven over een concert wat binnenkort dan weer plaatsvindt. En helaas konden we dat niet doorgeven meer, want we hadden de opname al eerder gemaakt om op tijd die klaar te hebben voor jullie als jullie luisteren naar de muziek. Dus dat moet ik zeggen, maar mochten jullie toch nog eens een advies hebben, stuur een bericht per mail naar nieuws@rtvrijnstreek.nl. En wat je ook mag sturen, als je commentaar hebt of iets te vertellen hebt over de muziek of over wat ik verteld heb, dan is het altijd weer leuk om reacties te horen. En sommige mensen die zeggen dan, nou, het was een beetje saai of het was een beetje te levendig. Nou, ook dat mag gezegd worden. Dan gaan we nu naar iets wat iets meer rustiger is. En dat is van een cd die zegt Spirituals in Sweden. Nou, dat kan ook natuurlijk. In Zweden kunnen ze ook wel spirituals luisteren. En dan gaan we luisteren naar een hele bekende spiritual. En dan is het toch wel even om even stil te staan en na te denken over die mooie muziek. Zoals op de cd stond van Ad van Berendonck, dat jazz belangrijk is. Want jazz kan je een stuk vrijheid en democratie geven. Nou, dat wist ik even niet. Maar het is eerlijke muziek die met respect voor eenieders functioneren collectief wordt gespeeld. Nou, dat is wel een hele mooie formulering, definitie voor jazz. Dat je dat samen doet en dat je samen een heel mooi, heel mooi stuk muziek maakt waar we allemaal blij van worden. Dus om even te zeggen, we gaan nu luisteren naar Amazing Grace.

was Amazing Grace. En ja, het is heel erg Amerikaans, denk ik wel. Maar het toont ook wel weer dat we met elkaar ook een beetje in de kerk kunnen zitten. En een beetje nadenken en een beetje rust hebben. En dan weer doorgaan naar wat meer actieve muziek. En dat doen we met het volgende nummer. En dat is ook wel weer een typisch nummer wat mij intrigeerde. Dat is Walking with the King. En ook een traditional uit de jazz.

Nou, dat was Walking with the King. Nou, dat is toch fantastisch, hè? Om met de koning te mogen wandelen. Beter kun je het bijna niet hebben, want dan krijg je alles wat de koning krijgt ook allemaal mee. Nu mensen, dan gaan we verder, weer een klein bruggetje naar Zweden. Naar een man uit Zweden die heel bekend is daar als een van de mensen die het beste voor hebben met de traditional jazz. En dat is Gösta Linderholm. En Gösta, die vindt het echt hartstikke leuk om Zweden uit te dragen. En ook echt alles uit de jazz te halen. En dan soms in het Zweedse taal. Goed, maar we gaan nu luisteren naar Sacramento Blues.

Dit is Sacramental Blues. Het lijkt een beetje alsof ik nog steeds in de kerk zit. Het is nog wel een beetje vroeg, hè? Kan nog wel net. Oké, mensen, dan gaan we door van dezelfde cd met Swanee River. En die is wat levendiger. En dat vind ik alweer een mooie variatie. En nog steeds Gusta Linderholm. En die heeft geschreven Vet u heur dat kens at Missa New Orleans. Dat betekent, do you know what it means to miss New Orleans?

Dat was het laatste nummer van onze grote Zweedse vriend Gösta Linderholm. En met Maria Elena. En dan, mensen, gaan we door naar een andere cd. Namelijk van ook een heel bekende man. Die heet Kit Ory. En ja, het is natuurlijk heel beroemd als trombonist. En het intrigeerde me wat hier op deze cd staat. The Song of the Wanderer. Het is het lied van degene die wandelt of die rondloopt en rondkijkt. Dus we gaan eerst eens luisteren naar wat Kit Ory te vertellen heeft. Het staat hier dat hij was onder contract een tijdje van Norman Granz. En dat is dus eigenlijk een van de grote mannen uit de jazz van, leg maar zeggen, de 50e jaren, 60e jaren. En later is hij dus wat meer los gaan werken, zoals hij zelf weer wilde. En toen werkte hij uit de club Hangover. Nou, dat vind ik nou weer een leuke naam voor een club. Met Earl Hines. En daarna heeft hij weer zijn eigen band weer gevormd. En dit is dus gebeurd in die tussentijd allemaal. Dus laten we luisteren naar Kit Ory.

Ja, zo klonk Kid Ory in 1957. En mensen, dan gaan we even door met diezelfde cd. Maar dan is daar het onderdeel niet de songs, maar meer de dance. En je kunt ook dansen met Kid Ory. Or just listen, zegt de cd. Nou, we gaan even proberen te luisteren. Maar als ik wil dansen, dan doe ik dat wel. We gaan luisteren naar Fidgety Feet.

0: yeah.
1: Yes, Eddie, tell me.
0: Please leave me be.
1: Oh, how could I?
0: You want a puppet, and there's no strings on me.
1: You don't say
2: you get it. You can be on the 518. Now don't go away saying I've been mean. Cause I can deny, I can change my ways. And the round trip ticket's good for 60 days. I told you I love you. I told you I love you. I told you I love you. Now get out. Get out!
3: Dat waren Pia Beck en Eddie Doornbos in de band, of de opname met The Millers uit 1948. Ik vond dit wel weer een leuke alternatief na alle andere muziek van Kid Ory en anderen, om ook wat Nederlandse historie te laten horen. En het was heel erg leuk, vond ik, met die twee. Heel erg gezellig. I Told You I Love You. Wat ook vroeger werd dat gedaan door het Stan Kenton Orkest samen met June Christie. En ook met Woody Herman en in zijn orkest. Dus dat was dat. Dan gaan we over naar een andere oudje. En dat is ook weer een opname met New Orleans bandleden. Het zijn de Ray Brothers. Ik denk dat het vandaag wel een beetje een New Orleans dag is in onze opname. En we gaan luisteren naar Joe Avery's Peace, zo heet het stuk. En dat is weer een bekende traditional uit de jazz.

dat was dus Joe Avery's Peace. Een stukje traditional muziek uit weer New Orleans. En dan is er nog een grappig stukje ook. En dat heet The Cats Got Kittens. Dat wil zeggen, de katten kregen katjes. Of baby's, laat ik het dan zo maar zeggen. Ja, ik raak een beetje in de war hiervan. Nou, dat is ook een beetje moeilijk. Want wat we doen, we nemen het nu op, ons programma. En volgende week gaan we weer live. Maar dat kan niet altijd. En we doen dat onder begeleiding van wat mensen die hier in de Junushof aan het boren en zagen zijn. Terwijl ze hadden gezegd dat het vandaag niet zou zijn. Nou ja, we moeten ermee leven. Dus af en toe raak ik een beetje van de kook hiervan. Maar we gaan luisteren naar The Cats Got Kittens.

Nou, die kat heeft echt wel kittens gekregen. Dat mag je stellen als je al deze muziek hoort. Mensen, dan ga ik over naar een van de bands die ik nog wel steeds toonaangevend vinden. Met de muziek die ook hun signature song is. Namelijk Bourbon Street Parade door de Chris Barber Band. En het is opgenomen in München in 1995.

Dat was de Chris Barber Band in een prachtige bezetting met Pat Helcox, John Cocker, Ian Wheeler, John Slaughter, Paul Seeley, Vic Pitt en Alan Sticky Wicket uit 1995 uit München. Het is weer zulke mooie herinneringen voor ons, voor mij en voor Wim. Wim die hier zit omdat hij zometeen doorgaat met het programma waar hij actief zijn muziek voor uitgezocht heeft. Iets meer modern, maar ik vond het heel leuk. De uitzending van vandaag was behoorlijk betrokken op New Orleans. Het is ook Chris Barber die ook altijd zich heel erg refereerde aan New Orleans. U hoort het in de muziek van Bourbon Street Parade. Bourbon Street is ook daar. Het is echt ja, gezelligheid, troef en mooie muziek zoals altijd. En dan mensen, dan wil ik u bedanken voor het luisteren. Zoals ik al zei, zometeen gaat de muziek door met Wim Wicht en de muziek van Timeless en van alle tijden waar Wim Wicht heel veel ervaringen heeft opgedaan gedurende meer dan 55 jaren vanuit Wageningen als student verdergaand over de hele wereld. En daarover laat u ons van alles horen. Maar wij gaan eindigen met ook een stukje muziek, ook uit Amerika. En dat is van het Timeless Orkest, wat ook de wereld heeft rondgereisd om ook de goede muziek te brengen in alle steden van Europa. Namelijk de muziek van Glenn Miller, die ook heel beroemd is. En één beroemd stuk, wat ik ook altijd heel leuk vind, en dat laten we nu horen, is Pennsylvania 65000.

0: John van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.
2: Welkom, dames en heren, op het tweede uur van het programma Jazz op Zondag. Mijn naam is Wim Wicht en ik zal u wat meer moderne jazz laten horen dan in het eerste uur. Deze uitzending wil ik wijden aan het Lime Tree label. Opgericht ongeveer 40 jaar geleden door Ton Molkenboer samen met Rob Reineke. En dit ter gelegenheid van het feit dat Rob Reineke vorige week verhuisd is van Roosendaal naar Oosterbeek, iets dichterbij. Ton die leeft niet meer. Rob is dus een soort stamhouder van Lime Tree. En met hem ontwikkelen we verder de catalogus. In deze catalogus kwam dus een EP voor van het nummer Take 5. En dat wordt uitgevoerd door Lex Jasper, Ferdinand Povel, Edwin Corsilius en Frits Landersberg. En we laten we eerst Take 5 van horen.

Dit was Take 5, een compositie van Paul Desmond. Bekend geworden door het Dave Brubeck kwartet, waar Paul Desmond toen ook onderdeel van was. En het is dan aardig om deze opname en de originele opname nog een keer na elkaar te horen. Ferdinand Povel, bekend als tenorsaxofonist, speelde hier dus altsax. Deze opname van deze EP, waar we nog iets verder van laten horen, alleen van het trio, dus zonder Ferdinand, is gemaakt door toedoen van Rob Reineke, cardioloog in Rijnstaten, die in contact was met de firma Bayer in Leverkusen, en dat deze EP gebruikt is voor de lancering van een nieuw hartmedicijn. En dus daarom is die een beetje in de vergetelheid geraakt, of is die alleen commercieel gebruikt. En de opname is eigenlijk nooit bekend geworden. We laten nu nog een trio-stuk horen met compositie van Lex Jasper, en dat heet Lexicon. Of ik moet eigenlijk een koptelefoon hebben, dan kan...

0: Dat was Lex Jasper, die we hoorden zojuist op deze prachtige EP. Lex is een bekende Groningse pianist die ook wel eens vaker hier bij RTV Rijnstreek op bezoek is geweest bij Andrea. Andrea vond dat heel leuk. Lex is een bekende arrangeur en componist ook en dirigent. En hij speelt nu niet meer helaas, maar hij heeft ontzettend grote, ja, zeggen, een hele loopbaan meegemaakt. Hij is bij Rita Reis geweest, hij heeft bij Paul van Vliet gewerkt. Hij heeft daar ook zelfs een opname mee gemaakt. Hij is met allerlei orkesten actief geweest, het Metropoolorkest. En ik dacht zelfs ook nog met een Duits orkest. En dat weet ik niet meer heel zeker, maar ik meende dat ooit gehoord te hebben, dat hij daar dus ook nog heel actief was. Maar Lex is prachtig. Hij speelt ook. En hij heeft heel veel mooie platen gemaakt bij Lime Tree Records. Want Tom Mokenboer was ook erg dol op zijn manier van spelen. Zelfs bij het overlijden van Tom Mokenboer. En ik moet dat even uitleggen. Tom Mokenboer was de oprichter van het Lime Tree label. En hij heeft dus toen Tom op een jonge leeftijd al overleed, heel ernstig, spijtig, heeft Lex heel mooi gespeeld en ook mooie herinneringen aan Tom verteld. Ja, Lex is een heel bijzonder pianist die eigenlijk nu toch wel zeer gemist wordt. En we kunnen hem nu laten horen in deze mooie muziek. En Wim, je wilt nog iets meer laten horen, hè?
1: Ja, het vorige stuk was dus niet trio, maar solo. En het volgende is dus trio met Edwin Corselius en Frits Landersbergen. En dat heet Subito.

Lek Jasper met Edwin Corsirius en Frits Landersberg. Lime Tree is in eerste plaats een piano label, vaak piano trio label. En we hebben daar enkele, dus we laten wat bijzondere opnames horen hiervan, die ook al lange tijd dus uit zijn en gevierd worden in de wereld. En het volgende is een trio opname van pianist John Hicks met Curtis Lundy op bas en Idris Mohammed op drums. Dat was toentertijd de ritmesectie van Pharoah Sanders en was daarmee op tournee. Toen hebben we deze opname gemaakt. En het nummer wat ik wil laten horen is van Miles Davis en dat heet Ergen.

Dit was Ergen, gespeeld door John Hicks, Curtis Lunding en Idris Muhammad. John Hicks was een pianist die in New York zeer gerespecteerd wordt. Werd onder andere pianisten, onder andere Mulgrew Miller had een enorme bewondering voor hem. En ook andere mensen die wilden hem altijd graag als begeleider hebben. En wij hebben hem dan meegemaakt als pianist van Betty Carter en van Pharoah Sanders. En onlangs toen ik Pharoah Sanders nog sprak, vlak voor zijn dood, toen ik meerdere opnames van hem met Pharoah wilde uitbrengen, bij de naam John Hicks ging Pharoah een soort, ik was toen een Skype, op een Skype, en maakte hij een soort gebaar alsof hij iets lekkers voorgeschoteld kreeg om te eten. Want dat was de soort herinnering die Pharoah Sanders aan John Hicks had. John Hicks leeft ook niet meer. En vorige week hebben we dus een live opname van Frankfurt, van een duo van het Pharoah Sanders, uitgebracht bij Music on Vinyl. En waarbij ook de plaat wordt uitgebracht, de volgende plaat, die heet Landscape. Die is van Kenny Barron, Cecil McBee en Al Foster. Ook pianist geweest van, drummer geweest van Miles Davis. En het is een Japans nummer en dat heet Ringo Oiwake.

Dit was het nummer Ringo Ooi Waken door Kenny Barron, Cecil McBee en Al Foster afgelopen vrijdag uitgebracht. Kenny Barron speelt volgende week op het Noordse Jazz Festival. Dat is een soort huispianist, minstens 2 dagen. En daarom is deze plaat, die ook al 40 jaar bestaat, opnieuw nu op 180 gram LP uitgebracht. Het volgende nummer is van Monty Alexander. Een opname ook al. Ik heb even niet gekeken welk jaartal het was. Opgenomen op het QI Jazz Festival in de buurt van Genève. En dat is, hier speelt hij met Lynn Seaton en Duffy Jackson. En het nummer is een eigen compositie volgens mij van hem. En die heet The River.

Dit was dus Monty Alexander in 1991. Daar heb ik net nagekeken. In Cuyi, vlakbij Genève, op het festival. En hij speelde hier met op bas Lynn Seaton. En op drums Duffy Jackson. Het volgende stuk is van Bill Evans. Waarvoor Rob Reineke een immense bewondering heeft. En vele andere mensen en vele andere pianisten. Bill Evans is in de jazz het grote voorbeeld. Een grote inspiratie voor velen. En hij heeft heel veel volgelingen. Hij leeft helaas niet meer. Ik heb hem de laatste gedeelte van zijn leven mogen meemaken. En intense gesprekken toen met hem gevoerd. Gelukkig, hoewel dus zijn leven heel moeilijk was, is zijn nalatenschap wordt dan zeer gewaardeerd door vele mensen. En hier hebben we een opname genomineerd is voor de Duitse Schallplattenprijs. En het is uit 1972 van een vriend van Rob, opgenomen in de stad Schouwburg in Groningen.

0: Als ik even wat mag inbrengen, Wim, dan is dit stuk Elsa het nummer wat jij terecht zei. Het nummer wat hij altijd als derde nummer speelde bij elk concert. Niet voor niets. Elsa betekent voor hem een diepgang, een introvert zijn. Een nadenken over muziek. Wat er over Bill Evans ook terecht wordt gezegd. Hij bracht een hele zeldzame sensitiviteit in de jazz. En vooral in de jazzpiano. Door elke phrase, elk woord. Alles is omgeven door zijn geduld en zijn diepe gevoelens. Hij heeft dus eigenlijk het pianotrio gebeuren een eigen betekenis te geven. En wordt dus ook gezien, eigenlijk, misschien wel wereldwijd, als een van de mensen die jazzpiano heel belangrijk hebben genoemd. Wat ze zeggen bijvoorbeeld is: Evans created music that still feels intimate, thoughtful and timeless. En ik kan alleen maar daarbij aansluiten, omdat ook dit nummer inderdaad dat heel diepgaand vertelt. En Rob Reineke is in Nederland degene die het meeste eigenlijk betrokken was bij Bill Evans en ook het meeste over hem weet en kan vertellen.
1: Toch zei Bill me out of the blue in het vliegtuig in Noorwegen waar we naast elkaar zaten. Dat hij zei dat het zijn grote probleem was dat niemand hem in deze wereld begreep. En dat hij dat toch wel heel erg vond. Ik was totaal perplex en ik wist niet hoe daar hierop te reageren. Maar ik zal me dit altijd herinneren, het moment dat hij dat zo zei.
0: Zo was Bill. En het waren gedenkwaardige, ook niet altijd makkelijke, maar gedenkwaardige momenten dat we in staat waren om met hem alles mogelijk te maken, zodat hij de muziek kon laten horen aan alle mensen. En deze plaat is ook een heel mooi, hoe zeg je dat, testament daarvan.
1: Ja, het is een dubbel LP die ook door Music on Vinyl is uitgegeven. Wordt dan overal ook beluisterd in de wereld, gelukkig. Nu wilde ik een Lime Tree, het pianogedeelte, hier afsluiten. En nog iets laten horen van een fusion poging die we gedaan hebben met drie opnames of vier in te brengen. Die we van het Keytone label van Chris Hintz gekocht hebben. En ik wil hier laten horen een groep die volgens mij nooit in Europa is geweest, maar wel redelijk bekend was en is in Amerika. En die heet Special Effects. En dit is het nummer van de, dat heet Much Too Soon. En dat is van de opname Special Delivery.

Jammer dat we van deze groep niet zoveel weten en ook niet meer kunnen draaien. De uitzending is nu bijna voorbij. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En ik wil ook nog bij zeggen dat de Timeless Jazz Dag die ik vorige keer aankondigde, 26 september in de agenda te zetten, dat die verschoven wordt naar het voorjaar van 2027. En nu komen we dus aan het laatste stuk. Dat Fusion Deel, dat waren dus vier opnames van het label Keytone van Chris Hinze. En die toen bijzondere opnames maakte, omdat hij als bassist en drummer had John Lee, die later met Dizzy Gillespie onder andere speelde, en Jerry Brown, die later met Return to Forever van Jack Corea speelde, de gelegenheid gebruik wilde maken om bijzondere opnames te maken. Dus dit was een opname die hij maakte van Toets Tielemans met Philippe Catherine. Ook een zeldzame opname met als pianist de bekende Duitse pianist Joachim Kuhn. En dit is het bekendste nummer van Toets, waar hij een mooi huis op Long Island van heeft laten bouwen, vertelde hij mij. En dat heet, dat kennen we allemaal, dat heet Bluesette.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM. RTV Rijnstreek.
3: Vanuit het hart van Wageningen. Lokaal nieuws, sport en informatie.
4: En welkom bij de tweede aflevering van het Weekjournaal. Want we zijn weer begonnen met jouw informatie te geven van de afgelopen week. En wat valt er te beleven de komende week? Dat hoor je in het Weekjournaal elke zondag tussen 1 en 2 uur. En ik doe dat samen met Chris. Chris, wat zijn de onderwerpen in deze aflevering?
5: Ook een hele goede middag namens mij. Nou, we hebben onder andere nieuws over buslijn 303. Nieuws over Katie Coty, een dinner on the dike. Nieuw gebouw voor Cederis, een kinderworkshop over graffiti, zaterdagmarkt nieuws en uiteraard ook nieuws over een Benefitconcert in de Blauwe Kamer.

0: Ja, en de muziek is ook passend in dit weekjournaal. Muziek van de 70, 80 en 90 jaren. Met af en toe een uitstapje naar de 2000 jaren. Dit was Simply Reds en Money's Too Tight to Mention. En ja, ja, als je vaker naar het weekjournaal geluisterd hebt, 2 jaar geleden, dan weet je het concept een beetje. Want we brengen je nieuws van de afgelopen week en het nieuws van de komende week. En afgelopen week, 30 juni, was er Kate Cotty. En dat wordt in 2 delen gevierd. Je hebt Cabra Day, dat is de herdenking. Net zoals wij 4 mei kennen. En dan heb je Kate Cotty, dat was 1 juli. En dan is het de viering. Dan is het groot feest. Maar wij waren bij Cabra Day, althans... Keisha, die was daarbij en maakte de volgende reportage.
1: Herdenken vraagt om stilte, om water. Vieren vraagt om vreugde en vuur. Het een doet niet af aan de ander. Juist samen vertellen zij een geheel verhaal.
2: Vandaag is Cabra Day. Waarom is het belangrijk om te blijven herdenken?
3: Om te blijven herdenken, dan kun je ook altijd blijven begrijpen en weten waar het over gaat. Onze voorouders die hebben honderden jaren lang als slaafgemaakte geleefd op de plantages. En dat mogen we niet zomaar vergeten. Morgen gaan we natuurlijk een feest vieren, maar het is belangrijk om hen te eren en te herdenken. Zodat we in deze samenleving elkaar ook beter kunnen begrijpen.
4: Ik vraag de Allerhoogste om deze machtige boom... te vragen en te verzoeken om dit plengoffer, wat ik doe vanuit het diepste van mijn hart, om het te accepteren en om het in liefde te aanvaarden.
2: Wij denken vandaag aan slavernijverleden, maar hoe zorgen we dat het ook relevant blijft voor de toekomstige generaties?
5: Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is, hè, met de herdenking, maar morgen ook met de viering, het Kate Cotty, zijn we natuurlijk ook verbonden uit het verleden. Op dit moment zijn we als Wageningen ook onderzoek aan het doen naar ons eigen verleden, het koloniale verleden, maar ook het slavernijverleden van Wageningen. We weten eigenlijk al dat daar best wel veel over te vinden zal zijn, maar het onderzoek is nog niet klaar. De universiteit heeft wel een onderzoek, wat ze ook al heel veel verder hebben gebracht. En ik denk dat het ook goed is als die onderzoeken allebei klaar zijn, om ook te kijken wat gaan we daar dan mee doen. En wat, ja, iedereen moet zich natuurlijk de vraag stellen, wat kunnen we daar in de huidige tijd mee doen?
2: We zien dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan Kate Cotty in Wageningen. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling?
3: Enorm enthousiast natuurlijk. Ik ben ontzettend blij met de opkomst van vandaag. Sowieso meer dan vorig jaar. Maar we zien dat ook om ons heen in andere gemeentes. We zien ook dat gemeentes steeds meer gaan doen. En we zijn natuurlijk ontzettend enthousiast, want het is echt een feest, een herdenking van ons allemaal. Het is niet alleen voor en door Surinamers of mensen van de voormalige Antillen. Maar we willen het echt met iedereen vieren.

0: Ik zou graag tegen aan alle Wageningers willen zeggen, wij leven in de stad der bevrijding. Dus bevrijding betekent ook samen vieren, samen herdenken. En hoe ongemakkelijk ook het verleden is, als we dat samen blijven doen, dan komen we nader tot elkaar en dan wordt het een betere samenleving.
1: Kijk vandaag de dag wat je kunt doen om discriminatie, racisme, buitensluiting, om daar jezelf tegen te weer te stellen. Want het is heel goed dat we herdenken. En vieren over iets in het verleden. Het is ook belangrijk dat we daarbij stilstaan. Maar het is nog veel belangrijker dat we vandaag en in de toekomst gaan proberen te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

0: En zojuist hoorde je Denise Williams met It's Your Conscience. Een nummer wat voor het ultieme weekendgevoel is. En over weekendgevoel gesproken, we gaan het even hebben over de zaterdagmarkt. Want die eindigt vanaf 4 juli altijd om 4 uur. Afgelopen maanden is er al een proef gedaan met het eerder stoppen van de markt. Want tijdens het laatste uur werd het steeds rustiger, waardoor het voor veel kooplieden gewoon niet meer rendabel was om tot 5 uur te blijven. De proef is in juli en augustus beviel zo goed dat is besloten de aangepaste openingstijden of de aangepaste eindtijden het hele jaar door in te voeren. En de marktkooplui die zijn ongeveer een uur eerder thuis en na een lange werkweek is dat voor hen zeker een voordeel.
1: Vanuit het hart van Wageningen, RTV Rijnstreek, Weekjournaal.

0: En wat een prachtige muziekmaker Suzanne en Freek ook. Dit was het nummer Onderweg naar Later. En over onderweg gesproken, er is onlangs een nieuwe buslijn in Wageningen gekomen. En dat is de Nieuwe Rijnlijn. Oftewel bus 303. En wat is daar nou helemaal nieuw aan, zou je denken? Hij gaat nu van Ede via Wageningen naar Arnhem en Velp. En ik mocht vorige week de eerste busrit meemaken.
1: Ja, dames en heren. Deze zondag is de nieuwe dienstregeling ingegaan. En de meest opvallende verschijning? Een bus die Ede via Wageningen met Arnhem verbindt. Oftewel, heel gemakkelijk, van deur naar deur. Wat was de gedachte achter deze nieuwe rechtstreeks verbinding?
2: De Rijnlijn zegt het al een beetje. Een snelle, luxe busverbinding langs de Rijn. Nou, we hebben natuurlijk de universiteitscampus in Wageningen. Ik noemde net al het station Ede-Wageningen waar mensen intercities kunnen pakken. Dus op die manier koppelen we heel veel belangrijke bestemmingen aan één lijn, zodat de inwoners zonder overstappen snel met het openbaar vervoer naar hun bestemming kunnen.
1: Was er ook veel vraag naar deze rechtstreeks verbinding?
2: Nou, ik weet uit eigen ervaring, als ik wel eens richting Wageningen moest, naar de universiteit bijvoorbeeld, en de overstappen, zag ik ook best wel veel mensen overstappen. We hebben in het verleden ook een rechtstreeks een buslijn gehad. Mensen ook die in Wageningen werken. Mm-hmm. Er is heel veel activiteit daar. Ja, en een overstap heeft ook altijd risico's, daar moet je eerlijk in zijn. En die zijn vanaf vandaag weg.
1: Kijk, en ik hoorde je net ook zeggen dat het luxe bussen zijn. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, de bussen die er uiteindelijk gaan rijden, daar zijn we nog van die spannende afwachting. Dus wij noemen het met bandenmaterieel. Maar het worden ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de 352 trolleybussen die er al een aantal, 2,5 jaar denk ik, nu tussen Arnhem en Wageningen rijden. Nou, daar kun je het eigenlijk mee vergelijken. Dat soort comfort kunnen reizigers straks ook verwachten als alle bussen er zijn.
1: Dus bijvoorbeeld, er is wifi aan boord van de bussen, kunnen eventueel ook met een laptop aan het werk?
2: Zeker, ja. Dat soort faciliteiten zijn allemaal aanwezig.
1: En maakt de bus gewoon nog wel dezelfde stops of is het ook een extra snelle verbinding?
2: Nee, hij doet de huidige haltes doet hij gewoon aan. Hè. Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ze verder moeten lopen. Dus de haltes waar de bussen nu stoppen, die blijven gewoon.
1: Goedemorgen, waar ben je precies opgestapt?
3: Goedemorgen, ik ben opgestapt in de Haagsteeg.
1: En waar gaat de reis naartoe?
3: De reis gaat naar Arnhem Centraal.
1: Hoe vind je het dat er een rechtstreeks verbinding is gekomen vanuit Ede naar Arnhem?
3: Ja, extra makkelijk. Voorheen was het of naar Ede of is een fiets naar een busstation naar Wageningen om dus naar Arnhem te stappen.
1: En zojuist zijn we vanuit Velp aangekomen in Arnhem en gaan we zo de chauffeur even een paar vragen stellen. Proficiat met de eerste rit van de 303 van Ede naar Velp. Hoe is de rit verlopen?
4: Prima, ging goed. Ja, alles al bekend, dus ja.
1: Ik verwacht dat het al meteen zo vlot zou verlopen.
4: Nee, de eerste rit had ik niet zo verwacht, maar achteraf kende ik hem en ging het heel goed.

Hier is Bruce Springsteen met een van zijn hits, The Glory Days. Breng je even wat informatie over de komende week, wat er allemaal te beleven is in Wageningen. Kinderen hebben we vakantie, dus dat betekent dat ze activiteiten kunnen gaan doen in de bibliotheek. Want woensdag 8 juli dan start er een project om kinderen kennis te laten maken met graffiti en street arts. Het begint dus woensdag 8 juli in de marktplaats van de bibliotheek. Want dan leer je wat graffiti is en hoe je een ontwerp kan maken voor graffiti spuiten. Dat doe je dus woensdag 8 juli. En dan volgende week zaterdag 11 juli, dan ga je aan de slag bij de cultuurwerkplaats. Want daar staat een container, een stalen container. En die mag je dan kleurrijk gaan bespuiten. Daar zijn al via nummertjes al wat vlakken aangemaakt. Maar dan mag je echt dus graffiti gaan spuiten. En dan moet dus een kleurrijk kunst naar voren komen. Dan op woensdag 22 juli, dan mag je je ouders meenemen, want dan is het eindresultaat bekend. En dan mag je rondom die container, het is de speelmaakcontainer, mag je vrij buiten spelen. En de ouders zijn dus ook welkom, want dan is er een klein terras ingericht om iets te drinken en wat bij te praten. De drie activiteiten vinden dus plaats op woensdag 8 juli, zaterdag 11 juli en woensdag 22 juli. Maar ja, ze horen eigenlijk een beetje bij elkaar, maar je mag ze ook los van elkaar bezoeken. Dus als je dus woensdag 22 niet kan en je kan alleen maar woensdag 8 juli, dan mag dat ook. Je moet je wel aanmelden voor deze workshop graffiti kunstwerk. En kijk dan voor meer informatie op de website van de bibliotheek. En hier is de muziek van Laura Pausini. Strana Amora.

0: In de studio hebben we Ria Wicht van Timeless Records. Jullie organiseren allerlei evenementen, maar in oktober van dit jaar een speciaal evenement. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker. Wij organiseren inderdaad vele evenementen in zowel Nederland als buiten Nederland. En dat is best grappig, niet alleen jazz, maar ook andere soorten muziek. En nu hebben we iets bijzonders georganiseerd. En dat heeft in Nederland heel veel waardering en ook heel veel. Daft Punk is een groep die wij als een soort vervolg op Daft Punk, wat een tijd lang al heel bekend is, waar heel veel mensen zeer in geïnteresseerd zijn. Overal in het land in Pathé, Expo Theater in Ede, op 3 oktober 's avonds om 20 uur, om 8 uur, kan je nog luisteren naar Daft Punk. Zo heet de groep. Het ziet er helemaal zo uit als Daft Punk was voorheen. En je kunt het helemaal meemaken met dezelfde muziek en dezelfde gevoel bij dit soort muziek die door heel veel mensen heel graag gezien worden. Wij komen overal in de wereld mensen tegen. En toen kwamen we mensen tegen en die wilden dus de muziek van Daft Punk eigenlijk ook brengen. Het zijn jonge jongens die dezelfde muziek ontzettend leuk vinden. Zij zeiden, we gaan er een show van maken. En die show die gaat komen. En die is dus nu aangezegd voor oktober op diverse plaatsen in Nederland. Maar die zijn al uitverkocht. En dus dachten we, laten we de omgeving Ede, Wageningen, omgeving, laten we die ook nog wat laten horen. Dus zoals ik al zei, op 3 oktober in Pathé Expo Theater kan je terecht

En zojuist hoorde je Around the World van Daft Punk. En met dit nummer is deze band ook doorgebroken in de jaren 90. En we gaan nu even over naar ander nieuws. Want het nieuwe gebouw van Zideris is afgelopen 3 juli vrijdag dus geopend aan de Eekmolenweg. Het gebouw staat achter het huidige gebouw van Zideris aan de Generaal Volkersweg. En in het gebouw wonen 42 mensen met een licht verstandelijke handicap. Zideris verzorgt op deze locatie ook de dagbesteding. En het gebouw biedt ruimte voor wonen met aandacht voor persoonlijke begeleiding en zelfstandigheid. Bij de opening van Zideris overhandigde de wethouder van Vulpen een Wagenings ABC aan de bewoners. Speciaal voor deze gelegenheid was daarin de letter Z aangepast. De Z van Zideris.

Franco Borsato. En hij is binnen. We mogen hem weer draaien, zullen we maar zeggen. Na zijn hele gedoe van het verleden. Gelukkig maar, dit was binnen in het Fake-journaal. De stichting Chasing Stories en Cultuurplein De Blauwe Kamer organiseren op dinsdag 14 juli een benefietavond voor kinderen op de vlucht. De opbrengst is bestemd voor projecten in vluchtelingenkampen, opvanglocaties in Nederland en aan de Europese grenzen. Het programma bestaat uit een wereldbuffet, de voorstelling Ready for Liftoff. Er is live muziek van de Wageningse band en er is ook een loterij. En er wordt ook een korte film vertoond over vluchtelingen. Wil je meer informatie en deelnemen aan dit benefietconcert en de maaltijd? Meer informatie vind je op de website van de Blauwe Kamer.

0: En dit was Mathilde Santing met Wonderful Life. Maar voor één iemand in Wageningen was het de afgelopen keer niet zo'n wonderful life. Want de brandweer moest naar deze mevrouw uitrukken omdat er in haar woning een brand was. Die was ontstaan in, hoe kan het ook anders, de oven. Daar was daar was eten achtergebleven. Bij aankomst bleek er sprake te zijn van flinke rookontwikkeling in het appartement. En zoals ik al dus aangaf, eten was de oorzaak daarvan. De bewoonster was in slaap gevallen. De brandweer had de situatie gelukkig al snel onder controle en ventileerde de woning om de rook te verwijderen. Van branduitbreiding was geen sprake en bij het incident raakte gelukkig niemand gewond.
1: Lokaal nieuws, sport en informatie met Ton

Ja, toepasselijke muziek. The Girls is on fire. Van Alicia Keys. Na het succes van vorig jaar van Dinner on the Dyke organiseert het Cultuurplein Blauwe Kamer, Food of Cultures en de AID, dat staat voor Algemene Introductiedagen, ook dit jaar in augustus weer een grote editie van de Dinner on the Dyke. En Dinner on the Dyke is, staan heel veel tafels op de Grebbedijk bij de haven. En dit keer staan voor 3333 mensen staan daar tafels. Nou, dat zal best wel 500, 700 meter lang zijn, Chris. Ja, je hebt het nog niet meegemaakt natuurlijk in Wageningen, hè? Maar het is Roosvestijn. Nu dus 3333 deelnemers. Er zijn 1500 losse kaarten beschikbaar voor bezoekers. En 1800 tickets zijn voor studenten. Want het is ook tijdens de algemene introductiedagen. Net als de vorige edities kan de bezoeker kiezen voor verschillende tijdsloten. Dus je mag ongeveer 2 uur daar zitten. En dan kunnen weer nieuwe mensen het tafeltje bezetten. En er is een vlees- en vegetarisch menu. Je kunt ook met korting drankjes bestellen. De ticketverkoop is al gestart. Kijk voor meer informatie op www.foodsofcultures.nl.

0: Ja, en als je de muziek een beetje beluistert, dan weet je wat we draaien. Bij elk onderwerp een toepasselijke plaat. Hè? Alicia Keys met Fire, want er was een brand in de oven in de Assenstraatse. En bijvoorbeeld ook Food for Thought, want we hebben Dinner on the Dijk. Dat is pas in augustus, maar kijk voor meer informatie op de website van foodofcultures.nl. Dit was het Weekjournaal met allerlei nieuws en informatie van de afgelopen week. Dat doen we elke week op de zondag tussen 1 en 2 uur.
1: Yes, en wil jij meer RTV Rijnstreek? Wij zijn ook te volgen via Facebook, YouTube en Instagram. Zoek daar op RTV Rijnstreek. Uiteraard zijn we er ook te vinden op TekstTV met het nieuws van de dag. Op KPN 1078, onze website rtvrijnstreek.nl en onze radiozender is te beluisteren via 106 FM en DAB plus 7B.
0: Ja, en heb je zelf informatie die geschikt kan zijn voor de lokale omroep die we kunnen brengen, dus op dat TekstTV bijvoorbeeld, of dat geschikt is voor een interview, of we kunnen beelden maken, moet het al wel beeldend zijn, dan kan de redactie jou gaan bezoeken. Je moet dan wel even een persbericht of een berichtje sturen naar nieuws@rtvrijnstreek.nl. Dus nieuws@rtvrijnstreek.nl. Dit was het Weekjournaal met presentatie van Kirsten Boer en Tom Pos. We zijn er dus elke week op de zondag tussen 1 en 2 uur. Ik wens je nog een hele prettige zondag en er is ook Leeffestival tot en met 6 uur. Vele activiteiten bij de Serre in de Hoogstraat en op de Markt. Tot de volgende week.
1: Tot de volgende.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

a head on her shoulder. She said, tell me all

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij SymfoCity. Mijn naam is Martinka Sandijk. Ik ga wat over de muziek vertellen vanavond. Achter de knoppen zit Arthur Hagenburg. En uiteraard gaat hij ervoor zorgen dat de techniek weer dik in orde is. En samen hebben we geprobeerd 2 uur mooie muziek voor jullie bij elkaar te brengen. Dat varieert van bekend werk naar oud werk naar nieuw werk en eigenlijk alles wat ertussen zit. We begonnen met The Cloak en ik heb zo'n vermoeden, en Arthur al helemaal, dat niemand deze band zal kennen. En dat is eigenlijk heel jammer, want we hebben het hier over een band uit Wageningen die er helaas mee gestopt is. In 2004 brachten ze in eigen beheer de CD Reflections uit en nou ja, je kunt net het horen, de band zit bomvol potentie. Zat moet ik zeggen, want helaas zijn ze niet meer. Ach ja, we hebben gelukkig altijd nog de CD, denk ik dan maar. En de Cloak is een beetje een exoot. De volgende muzikant waar we iets van gaan draaien is dat ook. Ik weet niet of jullie bekend zijn met bladen, digitale bladen. Progwereld is bijvoorbeeld een website waarop heel veel muziek wordt gerecenseerd. Een van die recensenten van Progwereld is Dick van der Heijden. Een bijzondere recensent die enorm veel recensies heeft geschreven. Wat misschien niet iedereen weet is dat hij sinds zijn 20e jaren getroffen is door het locked-in syndroom. Hij kan alleen zijn ogen bewegen. Hij heeft een computersysteem waar hij recensies mee schrijft. En moet je eens nagaan wat een monnikenwerk dat is geweest. Overigens heeft hij ook een boek geschreven. Mijn ogen zeggen alles heet dat boek. Wat niet iedereen weet is dat deze Dick van der Heijden ook muzikant was. Hij had een band, Legaia Lai. En het musiceren zit dus in hart en nieren. Maar ja, hoe doe je dat hè, als je het locked-in syndroom hebt? Gelukkig heb je tegenwoordig artificial intelligence. En met het systeem Suno heeft hij een heel album gemaakt. Een beetje moeilijk verhaal om daar nou iets over te zeggen. En daarom houd ik de mening maar helemaal blanco. Je mag het vinden, je mag er tegen zijn, je mag het fantastisch vinden. Ik vind het allemaal prima. Maar ik denk als je op zo'n manier een album in elkaar zet, ben je toch wel een geluksvogel. Want het is best een heel goed album geworden. We gaan er 2 nummers van draaien. Locked In heet het album. En we gaan luisteren naar Blink, Want, For Yes en Still Here. Dick van der Heijden.

Blink Once, For Yes en Still Here. Dat zijn twee nummers van de cd van Dick van der Heijden. Locked In heet de cd. Ik heb er net al wat over verteld en dat ga ik natuurlijk niet herhalen. Er is behoorlijk wat over de cd te vinden als je even zoekt. Het is een bijzonder project. Vooral omdat het volledig met AI gemaakt is. Kon in dit geval ook niet anders. Maar goed, het is natuurlijk altijd een beetje een voetnoot die je er wel bij moet vermelden. Vind ik zo. Waarvan een band waarvan ik zeker weet dat ze helemaal nooit iets met AI hebben gedaan en ook de kans niet eens hebben gehad, is Groopsnied. En voor ik iets over Groopsnied ga vertellen, wil ik ergens anders de aandacht op vestigen. Normaal genomen zou ik nou stil zijn, want dan liet ik Arthur Hagenburg graag zijn verborgen progparel presenteren. Maar het is zomer, het is warm en de progparel is even lekker op vakantie. Na de vakantie komt Arthur ongetwijfeld terug met nieuwe edities van de verborgen progparel. Hij knikt al op de achtergrond. Nou, daar verheugen we ons op. Nu moeten we het even zonder verborgen progparel doen, maar wel met een progparel. En dat heb ik al gezegd, dat is Groopsnied. Groopsnied is een Duitse band die in de jaren 70 opgericht is en die 15 fantastische albums heeft gemaakt. Ze zitten in de krautrock, ze zitten ook heel erg in de theatrale muziek. En de heren van Groopsnied kregen het als geen ander voor elkaar, zou ik willen zeggen, om humor, theatrale elementen en ontzettende mooie melodische prog in één optreden en in één album te verwerken. Live was de band een hele belevenis en dat is dan ook de reden dat we een live nummer van de band gaan draaien. Het komt van het album Solar Music Live en het nummer heet Mülheim. Het is opgenomen in 1978, dus we gaan stiekem nog steeds terug in de tijd, niet het verborgene in en lekker genieten van Groopsnied.

Groots niet. Mülheim heet het nummer en het komt van Solar Music uit 1978. Trouwens, je hebt nog steeds de kans om deze, om deze muziek live te zien en te horen. Een aantal leden van deze band zijn onder de naam Rock Pommels Band doorgegaan met muziek maken en brengen dit materiaal ook live ten gehore. Echte muziek. Fantastisch. Altijd goed om op de radio te horen. En echte muziek, dan heb je natuurlijk ook over Yes. Yes is een band die al jaar in jaar uit meedraait. Vanaf de jaren 70. En voor de liefhebbers van Yes is er heel mooi nieuws. Want Yes heeft hun 24ste studioalbum uitgebracht. Of we het nou over de echte Yes van vroeger hebben, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar ik weet uit ervaring dat er heel veel mensen zijn die blij zijn elke keer als Yes een nieuw album uitbrengt. Aurora heet het album en het gaat over het noordenlicht en het innerlijke licht, want de heren van Yes zijn altijd behoorlijk spiritueel als het gaat om textuele invulling. We gaan jullie de kennis mee laten maken. Wel met twee nummers, Aurora en Ariadne.

Yes, daar luisterde je naar. En daar luisterde naar twee nummers van hun nieuwe cd. Aurora heet het album en dat is hun 24ste alweer. Het album is wat wisselend ontvangen, maar zeg nou zelf, voor de liefhebbers van Yes is dat toch een hele leuke, prettige aanvulling op de collectie. We draaiden Aurora zelf, haar titelnummer, en Ariadne, twee mooie orkestrale nummers. En van Yes gaan we naar Finland. Want daar bestaat de band Narian. Narian maakt melodieuze muziek met een melancholieke ondertoon. Het is wel donkere muziek. Dat zal misschien ook komen omdat het in Finland ook vaak vroeg donker wordt. Heel veel bands uit die noordelijke steken zitten in de wat herfstige melancholieke hoek. Maar oh, wat kan dat ontzettend mooi zijn wat ze dan maken. In 2013 bracht de Narian hun debuutalbum uit. En daar gaan we een nummer van draaien. Tears Have No Name. Narian. Oh.

Narian. Tears Have No Name heet het nummer en het komt van het debuutalbum uit 2013. Ja, mooi is hier. En de band bestaat gelukkig nog steeds, dus hopelijk kunnen we ook in de toekomst nog lang van deze mooie Finse band, de muziek van deze band tenminste, genieten. We zijn bijna al aan het einde van het eerste uur gekomen. Ik hoop dat jullie het een leuk uur vonden. We hebben geprobeerd er een heel veelzijdig uur van te maken. Bekende bands, onbekende bands, exoten, onder andere met muziek gemaakt door AI. En muzikanten die niet helemaal in de prog en ook niet helemaal in de metal thuis horen. Daar sluiten we mee af. We sluiten af met de band Embertype, alhoewel band. Het is een eenmansproject van de Syrische Adel Saflou. Adel Saflou komt oorspronkelijk uit Syrië, maar woont alweer een heel tijdje in Nederland. Hij maakt muziek die met het ene been in de metal staat en in de andere been in de progressieve rock. Grappig genoeg duikt zijn naam op progfora op en op metalfora ongeveer evenveel. Het leuke is natuurlijk dat in zijn muziekstijl ook allerlei invloeden zitten die we in Nederland niet zo kennen. En Midden-Oosten invloeden, prog uit hoeken waar je het niet helemaal van verwacht. Kortom, hij maakt hele boeiende muziek. Het is ook nog eens een keer een goede zanger. Hij heeft onder andere gezongen bij Perfect Storm, een Nederlandse prog metal band. Ik hoop dat ik jullie nieuwsgierig genoeg gemaakt heb, want we gaan wat van dit mooie project draaien. En ik zou zeggen, blijf even hangen, want we hebben nog een uurtje. Tot het tweede uur van Symphocity. We sluiten af met Embertype, Illusions of Grace. Tot straks.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity alweer. We openden goed, flink symfonisch, in ieder geval met Huis. Huis klinkt heel Nederlands, dat is het niet. Het is een Canadese band en natuurlijk is het de eeuwige discussie of het iets als Wii moet zijn of Huis. Ik houd maar gewoon op Huis. Dat komt toch het meeste voor en dat schijnt ook zo te zijn. Entering the Gallery komt van het tweede album van deze band, Neither in Heaven. De band maakte een enorm goede debuutindruk en die indruk bleef gelukkig ook in het werk daarna bestaan. Pure neoprog van de bovenste plank. En ik heb eens even heel goed gekeken of we dit nummer al niet een keer gedraaid hadden. Want op SymfoCity hebben we echt heel veel van deze Canadezen gedraaid. En dat gaan we in de toekomst, denk ik, ook nog wel doen. Waar we ook nog wel wat van gaan draaien is Lunatic Soul. We zullen moeten. Marias Duda richt zich op Lunatic Soul, want de band Riverside, de Poolse trots, is niet meer. De band is uit elkaar en het is niet helemaal duidelijk wat de bandleden nou precies gaan doen. Ik heb zo'n vermoeden dat Lunatic Soul een behoorlijk hoge vlucht gaat nemen. Het is al sinds jaren en dag de uitlaatklep van Marias Duda en onlangs verscheen er weer iets. Transition 2. Allegaartje, maar een heel aardig allegaartje. Met een bijzonder opmerkelijk en vooral opmerkelijk lang nummer. Realm of the Weeping Willows.

Lunatic Soul, Realm of the Weeping Willows. Het komt van de cd, ik zou bijna zeggen EP, maar er zit een enorm lang nummer bij, dus het is een volledige cd. De nieuwe cd, Transition 2. Hij gooit hoge ogen en dat is mooi, want ook na Riverside is er natuurlijk altijd nog leven voor Marius Duda. Het is een veelzijdige muzikant met een stiekeme voorliefde voor hele bijzondere experimentele elektronische muziek. Ik denk dat we nog veel van hem gaan horen. Nog een exoot. Voyage 35. Ik heb het vermoeden dat het bijna niemand iets zegt en dat is op zich ook niet zo heel vreemd. Want Voyage 35 is een project van Colin Edwin en John Wesley. En dat zijn twee voormalige leden van Porcupine Tree. John Wesley deed overigens vooral de live optredens. Voyage 35 gaat optreden. Ze gaan muziek op het podium brengen uit de oude kasten, zeg maar, van Porcupine Tree. En dan hebben we het over de periode van 1992 tot 2000. Van On the Sunday of Life tot Lightbulb Sun 2000. De muzikanten lijkt het leuk om live op te gaan treden en het publiek kennis te laten maken met de psychedelische kant van Porcupine Tree. En muziek te laten horen die Porcupine Tree al heel lang zelf niet meer live laat horen. Mocht je op 10 september niks te doen hebben, ga dan naar Tivoli, zou ik zeggen. Want dan zijn de heren in Nederland voor een show. En ook een hele mooie lichtshow hebben ze beloofd, die ook in de eerste jaren van Porcupine Tree gebruikt werd. Genoeg gepraat. We gaan de nummer van deze heren draaien. Het is hun bewerking van The Nostalgia Factory van het album On the Sunday of Life uit 1992.

Void 35, de Nostalgia Factory. Het project van Colin Edwin en John Wesley. Ze brengen oud werk van Porcupine Tree opnieuw op de planken en natuurlijk ook gezien door hun ogen. En 10 september kun je ze live bezig zien in Tivoli op een doodnormale donderdagavond. Dus mocht je dan niks te doen hebben, ik zou zeggen, kijk even of je zin hebt om erheen te gaan. Want ik denk dat het wel eens een leuke avond zou kunnen worden. En er komt nog meer leuks aan. Jawel. Want de twee Steves hebben de handen ineengeslagen. Steve Hackett, natuurlijk, ex-Genesis. Steve Rothery, Marillion. Hebben officieel de krachten gebundeld. En hebben een maritiem instrumentaal gitaaralbum voor ons in petto. Het werk gaat The Roaring Waves heten. En op 28 augustus verschijnt hij. De twee gitaar-iconen hebben al 11 jaar op dit idee lopen broeden. En hebben 8 jaar aan het album gewerkt. In stilte mag ik wel zeggen. Want her en der kwam er wel iets tevoorschijn dat de heren samenwerkten. Maar niet precies wat het was en hoe het eruit zou komen te zien. Dat was dus een beetje een verrassing. We hebben een voorproefje. Het heet The Black Sea. Volgens de gitaristen is het album een maritieme reis. Een bijzondere reis zoals je die niet zou verwachten van twee progressieve gitaarhelden. Nou ja, die term helden zouden ze niet gebruikt hebben, maar die gebruik ik maar even. Het is heel rustig. Het is heel sfeervol. Luister maar eens. The Roaring Waves heet het album. En we gaan luisteren naar de single The Black Sea.

Steve Hackett en Steve Rothery. Twee proggitaar-iconen, zou je kunnen al kunnen zeggen, hebben de handen ineengeslagen en brengen in augustus een instrumentaal gitaaralbum uit. The Roaring Waves heet het. Dan moet het toch wel een behoorlijk wat wilder worden dan dat deze zee was. Want deze single, The Black Sea, is een heel rustig, melodieus en kabbelend water. Lekker voor de zomeravond, denk ik dan. We gaan lekker een sprong terug in de tijd doen. Want die Black Sea was een hartstikke nieuw nummer. En Indian Summer is een band uit de jaren 70. Dus we gaan zomaar ineens een heel stuk terug de tijd in. Indian Summer was een Engels viertal die maar één cd op een naam heeft staan. Indian Summer heette dat. De band had elementen van prog, blues, jazz, Canterbury, kortom, alles wat later uitmondde in een progressieve stijl. Natuurlijk is het ontzettend gemakzuchtig om te zeggen dat de band proto-prog maakte. Maar toch was het stiekem wel een beetje zo. Want ja, het was prog, maar toch eigenlijk ook niet. De elementen werden later door de prog overgenomen. We gaan een nummer van het album draaien. En aan dat nummer is al te horen dat ze zo hun meningen hadden over dingen. God is the dog. Nee, van religie hielden ze niet zo erg, deze heren van Indian Summer. Ga maar luisteren.

En ja, wat ook leuk is, is dat we al 2 uur hele mooie muziek erop hebben zitten. Persoonlijk denk ik dat we er een hele leuke playlist van hebben gemaakt. Oud werk, nieuw werk, progwerk, muziek dat prog gerelateerd is, exoten, kortom, alles wat onder de nommer prog te noemen valt. En helaas zijn we aan het einde gekomen van ons mooie 2e uur. We gaan eruit met een lang nummer van een zeer getalenteerde Nederlandse band, waar je van houdt of waar je eigenlijk liever niet naar luisteren wil. Nou ja, je zit toch bij de radio, dus toen nou, luister nou gewoon een keer. We hebben het over Heat. Het is een Haagse band. En naar eigen zeggen laten zij een frisse en ongepolijste wind door de progressieve rock waaien. Dat doen ze zeker, want het album Murmurations, en dat heeft te maken met een zwerm spreeuwen, heeft blues-invloeden, psychedelische invloeden en prog-invloeden. Het album Murmurations bestaat uit 2 lange nummers en een hele korte, zoals het hoort, zeg maar. Nosedive, het slotnummer, begint ontzettend rustig en bouwt op. En waar de meeste progbands zich behelpen of verrijken met een gitaar, doet Heat het met de mondharmonica. Mace Villings is verantwoordelijk voor de zang en voor het harmonicaspel en dat doet hij ontzettend uitbundig. Ga lekker daarna luisteren, zou ik zeggen. En ja, ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent. Tot de volgende keer in Symphony City.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom, 4 inzittenden kwamen om het leven, 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken. Maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.